0: Ja, ja, re, ja, ja, ja, re, ja, met Antita. Bin van da, bad, u, wet. Ja, ja, re, ja, heb nicht alt, wenn sie heilig da. Schad, kann, als mein Dacke.
1: Ja, ja, ja.